0: En als het uit.
1: Yeah, my back, go ahead.
0: Somebody mailed in off the back, right? Do I write more?